Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van Radio

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De BNT Ochtendshow met nu Erik Kerkhoff.

Stone Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Net na 7 uur. Goedemorgen. Ben je een beetje wakker? Nee? Nee, ik snap het, ik snap het. En toch gaan we samen de ochtend in. Tot een uur of 10 neem ik je mee in de ochtend van de Radio BNT. Het is donderdag 2 juli, Wereld UFO Dag. En op de radio Andy Grammer. And the Thing I Love. BNT. Het station.

Ik had eigenlijk het idee dat dit liedje al een stuk ouder was. Frans Duits met Donny en Frans Duits op Radio BNT, waar de muziek hier raakt. Goedemorgen allemaal. Hey, ik had je beloofd, en dan gaat het in de loop van de dag nog wel een keer of wat herhalen. We hebben leuke prijzen weg te geven. De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en hopelijk Max Verstappen op de hoogste treden van het podium. Radio BNT stuurt je naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. We hebben namelijk 2x2 tickets klaar liggen voor dit waanzinnige race-spectakel. Speel mee met de Formule 1 quiz op de radio en maak kans op de finale plek. Surf nu naar de Facebook- of Instagram-pagina van Radio BNT. Reageer onder de F1-post en wie weet bellen we je op voor de startgrid. En misschien ga jij er wel naartoe. Dat is een feestje hoor. Ik ben er 1 keer geweest. Echt een gekke huis. Straks Murray Head, De Bosa, Dua Lipa. Het zijn goede namen, alleen al in het komende half uur. Eerst LSDJ uit de 90's. Better Off Alone.

Blijft de prachtige dame, deze Dua Lipa. Don't Start Now op Radio BNT. Goedemorgen. Nieuwe dag is weer aangebroken. Het is inderdaad de 2e van juli. Je kunt het weekend bijna ruiken. En wat voor weekend gaat het worden? Ja, wat het weer betreft zit het helemaal snor. De Boza straks met een heerlijke single Magnetic op de radio. Ik heb zelfs ABBA klaarstaan. Heb je daar zin in vanochtend? Lijkt me een goed idee. Eerst hoor je Murray Head. Dit is One Night in Bangkok.

Een iconische piano. Zo kun je het al stellen. Je hoort een twee tellen en je weet gelijk dat het prijs is. Je weet dat het zomer is. Dat is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Toch? Jazeker. Hey, ik neem je straks nog even mee naar de verjaardagen van vandaag. Het is de Wereld UFO-dag. Er zijn nog wat bijzondere dingen gebeurd in het verleden. En ik heb bijvoorbeeld Ed Sheeran. Belle Perez staat klaar, dus nou, beloft een mooie ochtend. Abba nu, dit is Super Trooper.

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1.

Niet zomaar de eerste, de beste artiest, toch? Bad Habits, Ed Sheeran op Radio PNT. De man maakt echt al jaren goede muziek. Hij schijnt wel een beetje een vervelende buurman te zijn, heb ik me laten vertellen. Hij heeft voortdurend ruzie met al zijn buren, omdat hij aan het bouwen is, vijvers aan het maken is, al het iets meer zei. En zonder dat de buurt dat officieel wil, dat ligt daar weer niet zo lekker. Maar ja, als je ster bent, kun je misschien wel wat meer permitteren, toch? Straks de dame die aan de rechterhand zit en hangt van de ex-premier van Canada. Weet je waar ik het over heb? Goeie zangeres, hoor. Je hoort er zo meteen na Belle Perez. Que viva la vida. Chiquitán.

0: De date van Katy Perry gaat wel heel erg lekker. Ze is namelijk met de ex-premier van Canada. Zo, ze gaat voor de hoofdprijs. Katy Perry, Chained to the Rhythm met Skip Marley van een paar jaar geleden. Wat heet, een jaar of negen zelfs. In de ochtend van Radio BNT, waar ook deze ochtend de muziek je absoluut raakt. Nu, Donnie en Robert, hoe heet dat nou?
1: Dit is Radio BNT. Radio BNT.

Mij in de zesde klas lagere school, toen alle meisjes verliefd waren op Live Garrett. Ja, dit was denk ik een hele grote ster. I Was Made for Dancing. Heb ik gelijk een beetje verklapt hoe oud ik was, toch? Nou goed, dat maakt niet uit. I Was Made for Dancing op Radio BNT. Het is richting 8 uur. Goedemorgen. Ik weet niet of je een druk programma hebt vandaag. Ik zou wel een beetje vaart maken. Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Cyril nu. Dit is Stumbling In.

0: Café.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan hun maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielskerstel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. Ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. Staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kerkhoff.

0: De man die tegenwoordig als drummer, als gitarist en nog steeds als zanger optreedt. En het doet het met verve. Rick Astley en Together Forever op Radio BNT. 8 uur geweest, uur 2 van de ochtendshow van donderdag 2 juli. Welkom hier, Tino Martin, Duran Duran en zometeen met Regime nog op de radio. Na Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive Safe.
1: Hey, I'm Miles Smith.
2: Hey guys, it's Niall Horan here.
3: Dit is Radio BNT.

Stad op Radio BNT. Tino Martin en Mart Hoogkamer op de radio. Hey, het is vandaag de 2e van juli. De verjaardag van Margot Robbie. Barbie, ze wordt vandaag 36. Lindsay Lohan, ook zo'n mooie actrice, wordt vandaag 40. Marga Bult, bekender nog uit Babe, 70 jaar oud. En Bart van Leeuwen, de DJ, wordt vandaag 72. Nou, ben je jarig, dan ben je in goed gezelschap. We willen graag deze voor je draaien. Toch? De mannen zijn weer druk aan het optreden. Simon Le Bon, Duran Duran. Dit is Ordinary World.

En ineens was dit liedje daar, ook in de Nederlandse hitparades. Terwijl in Frankrijk die man al jaren populair is. Met Regime. Jim Thier, en ik had echt het gevoel van, nou, er gaat nog heel veel van hem komen. Dat is later niet helemaal gebleken. Dat is op zich wel heel jammer. Maar toch, Ordinary World daarvoor van Duran Duran nog op de radio. Wedden dat ik je daar blij mee maakte. Is er nou iets waar ik je echt heel je dag mee kan redden? Laat me dat weten. Dat doe je via de website van Radio BNT. Daar kun je een leuk bericht sturen naar de studio. En wellicht dat ik het voor je mee kan nemen. UB40 straks, na Jessie J en Domino.

UB40, sing our own song. Als je nou uitgenodigd wordt voor een optreden van UB40... moet je wel even checken of je de goede hebt. Je hebt de ene met de goede zanger en de ene met de goede band. Maar die samen, dat gaat op de een of andere manier niet zo heel erg lekker. Maar goed, ach, aan de andere kant, er zijn wel meer ruzies... en er zijn wel meer bands die op die manier optreden. Zo heeft Spandau Ballet, de oorspronkelijke band... en is de zanger ook apart als een soort van spin-off van Spandau Ballet. Ja, ze zie je in de popmuziek worden er ook af en toe flink wat ruzietjes uitgezocht. Zometeen het regio nieuws, de verkeersinformatie en nu Marshmallow met Jelly Roll en Holy Water. Heard it.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Bij een steekpartij in de Kaldenkerkerweg in Venlo is afgelopen nacht rond 2:15 een persoon gewond geraakt. Het incident vond plaats in een woning. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De exacte ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie kon ter plekke direct een verdachte aanhouden. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor forensisch onderzoek. Het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond is afgelopen nacht het doelwit geworden van een gewapende overval. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plotseling oog in oog stond met een gewapende man. De overvaller, die een wit masker droeg, bedreigde de medewerker en ging er daarna vandoor. Er raakte niemand gewond en het is nog onbekend of er een buit is meegenomen. De politie is een zoekactie gestart naar de dader, die onder andere een opvallende zwarte broek met een grijze zijstreep droeg. En Maastricht AK Airport heeft als eerste luchthaven ter wereld een nieuw AI-gestuurd bagagescansysteem in gebruik genomen. De scanner analyseert de inhoud van ruim bagage in 3D met behulp van slimme algoritmes, wat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en minder valse meldingen. Het systeem kan tot 1800 koffers per uur controleren. Deze extra capaciteit is volgens de luchthaven direct nodig om straks passagiersvluchten over te nemen wanneer Eindhoven Airport tijdelijk sluit. Tegelijkertijd introduceert de luchthaven self-service balies voor het inchecken van bagage. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook file op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Was het pagina 2, 3 of 4? Dat was in Engeland echt een item. Een prachtige dame die topless in de krant stond. Samantha Fox was er een van. Ze kon nog aardig zingen ook. Dus Nothing's Gonna Stop Me Now mocht een hit worden. Eind jaren 80. En je hoort hem hier op Radio BNT. Goedemorgen allemaal. Ben je inmiddels wakker? Ja, ik mag het aannemen, zeg. Man. Wat ga je nog doen vandaag? Ga je al een beetje voorbereiden voor het weekend? Hey, we gaan even kijken naar 2 juli 2000. Frankrijk wint dan het EK voetbal. In de finale verslaan de Franse team van Italië. Over voetbal gesproken. Op 2 juli 1994 gebeurde er iets ernstigs. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt doodgeschoten. De man wordt vermoord omdat hij een paar dagen eerder een eigen doelpunt maakte in de voetbalwedstrijd tegen Amerika. De Colombianen verloren die wedstrijd met 2-1 en moest daarmee de eerste 100 WK-voetbal verlaten. Ja, het zou toch te gek zijn, hè? Als je nou iemand die... iemand even een penalty gemist. We hadden er 3 van die missers. Dat je dit moet doodschieten. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Maar goed, ja, in Colombia gaat dat er misschien...

De legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

Was dit nou haar grote doorbraak? Ik zat het me net af te vragen. Hij is wel inmiddels alweer bijna 25 jaar oud. Let wel, 25 jaar oud. Christina Milian, When You Look At Me op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Hou onze website in de gaten en de socials, want we hebben een hele mooie prijs. Ik heb er vanochtend vroeg al wat over verteld en ik ga het zo meteen nog even herhalen. Dit is Somber and Undressed.

0: to Ibiza.
1: De Benga Boys. Iedereen dacht dat het groots en internationaal was. Het werd gewoon in een Nederlandse studio gemaakt door een radio-dj zelfs. We're going to Ibiza op Radio BNT. Goedemorgen allemaal. We hebben bijna 9 uur. Shawn Mendes hier met There's Nothing Holding Me.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. 2 mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught. 8 kilometer file en een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer richting Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten oponthoud. A16 Belgische grens Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Daardoor ook file op de A17. Op de A27 A20 vanuit Breda naar Gorinchem bij industriegebied Avelingen. Een half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59 Den Bosch-Zonzeel bij Waspik. 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven. 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

Ze hadden echt wat meer hits, deze mannen van Kiss. We doen ze tekort als we alleen maar deze plaat draaien. Maar het is inderdaad wel de allermooiste. I Was Made For Loving You op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Goedemorgen allemaal. Klaar voor een heerlijke ochtend? Ja, wij zitten al lekker op schema. Dit is de derde uur van de ochtendshow. En ik heb Sia, David Guetta en Afrojack. Awake Tonight.

De zomer van 2025 liet zich toch wel kenmerken door onder meer deze hit van Jan Smit, Tranquilo. En natuurlijk Samuel Welten, maar dat laten we even terzijde. Dit jaar zijn er ook weer zomerhits voor de festivals. Het wordt alleen maar gezelliger, lijkt het wel. Radio BNT, waar de muziek je raakt. Ik zou je nog wat vertellen, want de ronkende motoren, de legendarische Bordeaux Rouge en hopelijk Max Verstappen op een van de hoogste treders van het podium. Radio BNT stuurt je naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. We hebben 2 keer 2 tickets klaar liggen voor dit waanzinnige race-spektakel. Speel mee met de Formule 1 quiz op de radio en maak kans op die prachtige finale plek. Surf nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Reageer onder de F1-post en wie weet, bellen we jou op voor de Start Grid. Ik ben jaloers, ik zou wel mee willen. Lijkt me gezellig. Duke nu op de radio. Dit is So In Love with You.

Voor de echte dansliefhebbers was die al een beetje populair. Maar met dit liedje ging die echt viral all over the world. Avicii met Aloe Black en Wake Me Up. En ik moet je eerlijk zeggen, deze single is 13 jaar later nog steeds als van gisteren. En wat ontzettend mooi. Goed dat je hem terug hoort hier op de radio. Dit is Radio BNT. Zometeen Sam Fender met Olivia Dean. Maar eerst hoor je Tina Turner in Betere Dagen. Better Be Good To Me.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Bij een steekpartij in de Kaldenkerkerweg in Venlo is afgelopen nacht rond 2:15 een persoon gewond geraakt. Het incident vond plaats in een woning. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De exacte ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie kon ter plekke direct een verdachte aanhouden. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor forensisch onderzoek. Het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond is afgelopen nacht het doelwit geworden van een gewapende overval. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plotseling oog in oog stond met een gewapende man. De overvaller, die een wit masker droeg, bedreigde de medewerker en ging er daarna vandoor. Er raakte niemand gewond en het is nog onbekend of er een buit is meegenomen. De politie is een zoekactie gestart naar de dader, die onder andere een opvallende zwarte broek met een grijze zijstreep droeg. En Maastricht AK Airport heeft als eerste luchthaven ter wereld een nieuw AI-gestuurd bagagescansysteem in gebruik genomen. De scanner analyseert de inhoud van ruim bagage in 3D met behulp van slimme algoritmes, wat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en minder valse meldingen. Het systeem kan tot 1800 koffers per uur controleren. Deze extra capaciteit is volgens de luchthaven direct nodig om straks passagiersvluchten over te nemen wanneer Eindhoven Airport tijdelijk sluit. Tegelijkertijd introduceert de luchthaven self-service balies voor het inchecken van bagage. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file nog in het zuiden van het land. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot aan Waardenburg 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Dat is bij Afrit Numansdorp. Vanaf Willemstad 8 kilometer file en een half uur vertraging. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Die is zelfs helemaal dicht bij afrit Dussen door een kapotte vrachtauto. Verkeer moet via de af- en oprit en hou daar rekening met een klein kwartiertje vertraging. Die vertraging heb je ook op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van

café van bloed en oorlog om ons heen.

In België gaan ze Marco Borsato coveren. Met een heel groot concert. Ze gaan hem eigenlijk als het ware een soort van eren. Dit was Rood Zomer op de radio. Het is 9:30 geweest. Goedemorgen allemaal. Een nieuwe werkdag is alweer begonnen. We zetten er klaar voor. Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Op verzoek zometeen op de radio.

George Michael, Andrew Ridgeley. Ze waren de 10 idolen van de jaren 80. Wake me up before you go go. Ja, ik heb een tijdje geleden nog zitten kijken naar een documentaire. Ik deed dat trouwens in mijn zwembroek. Documentaire over Last Christmas. En hoe dat liedje toch een hele grote kersthit werd. Dus echt hartstikke leuk. Volgens mij staat hij op Netflix. Check hem dus even. Maroon 5 straks, She Will Be Loved. Eerst hoor je Kygo, Khalid & Griffin. Save My Love. Yeah.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

Adam Levine en Maroon 5 en She Will Be Loved. Dat moet ware liefde zijn. Ach ja. En liefde straalt natuurlijk ook altijd uit de radio. Bij Radio BNT kun je altijd daarvoor terecht. Straks om 1 uur hoor je Duncan op de radio. En vanmiddag om 1:15 neem ik volgens mij Roger een keer waar. Ja, nou, graag gedaan. Dan spreken we elkaar dan. Dit is Ed Sheeran en Sapphire.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi. En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Bij een steekpartij in de Kaldenkerkerweg in Venlo is afgelopen nacht rond 2:15 een persoon gewond geraakt. Het incident vond plaats in een woning. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De exacte ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie kon ter plekke direct een verdachte aanhouden. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor forensisch onderzoek. Het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond is afgelopen nacht het doelwit geworden van een gewapende overval. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plotseling oog in oog stond met een gewapende man. De overvaller, die een wit masker droeg, bedreigde de medewerker en ging er daarna vandoor. Er raakte niemand gewond en het is nog onbekend of er een buit is meegenomen. De politie is een zoekactie gestart naar de dader, die onder andere een opvallende zwarte broek met een grijze zijstreep droeg. En Maastricht AK Airport heeft als eerste luchthaven ter wereld een nieuw AI-gestuurd bagagescansysteem in gebruik genomen. De scanner analyseert de inhoud van ruim bagage in 3D met behulp van slimme algoritmes, wat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en minder valse meldingen. Het systeem kan tot 1800 koffers per uur controleren. Deze extra capaciteit is volgens de luchthaven direct nodig om straks passagiersvluchten over te nemen wanneer Eindhoven Airport tijdelijk sluit. Tegelijkertijd introduceert de luchthaven self-service balies voor het inchecken van bagage. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
9: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten 2 vakjes invullen, 1 voor de partij en 1 voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

12 uur in de Baasse Tijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is In de Baasse Tijd.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Bij een steekpartij in de Kaldenkerkerweg in Venlo is afgelopen nacht rond 2:15 een persoon gewond geraakt. Het incident vond plaats in een woning. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om medische bijstand te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De exacte ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie kon ter plekke direct een verdachte aanhouden. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor forensisch onderzoek. Het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond is afgelopen nacht het doelwit geworden van een gewapende overval. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plotseling oog in oog stond met een gewapende man. De overvaller, die een wit masker droeg, bedreigde de medewerker en ging er daarna vandoor. Er raakte niemand gewond en het is nog onbekend of er een buit is meegenomen. De politie is een zoekactie gestart naar de dader, die onder andere een opvallende zwarte broek met een grijze zijstreep droeg. En Maastricht AK Airport heeft als eerste luchthaven ter wereld een nieuw AI-gestuurd bagagescansysteem in gebruik genomen. De scanner analyseert de inhoud van ruim bagage in 3D met behulp van slimme algoritmes, wat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid en minder valse meldingen. Het systeem kan tot 1800 koffers per uur controleren. Deze extra capaciteit is volgens de luchthaven direct nodig om straks passagiersvluchten over te nemen wanneer Eindhoven Airport tijdelijk sluit. Tegelijkertijd introduceert de luchthaven self-service balies voor het inchecken van bagage. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

van Cochon. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio

0: Laat je toch niet liggen. Lidl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Duncan
12: Fush. En ik vertel je er zometeen nog meer over na Ed Sheeran en Martin Garrix. En eerst hoor je The Wizards.

Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It op Radio BNT. De Windstars naar voren en A Brand New Day. Het is donderdagmiddag 2 juli, een nieuwe middag die zich aandient. Het is droog, hè? Geruime tijd ook zonnig. Maar naarmate de middag vordert, komen er wel perioden met wat regen. Het raakt helemaal bewolkt. En er is meer wind dan gisteren. Temperatuur is zo'n 25 graden maximaal vandaag. Je donderdagmiddag, Radio BNT hier met zometeen Claude. One Republic is onderweg en hier zong je Tim Deluxe.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

Icehouse en Crazy op Radio BNT. Clota Vos, C'est la vie en Tim Deluxe hoorde je. Goeie naam is dat, hè, Tim. Die goede naam die je ook vanaf volgende week hoort op Radio BNT. Namelijk een andere Tim. Je gaat mij iets minder horen. Je hoort me momenteel tussen 12 en 4. Vanaf komende maandag is dat tussen 1 en 4. En hoor je tussen 10 en 1 het nieuwe geluid dus van die naam Tim. Het gaat om Tim van der Weren. Hij komt ook naar Radio BNT. En dus hoor je hem vanaf maandag nieuw op Radio BNT. Elke werkdag tussen 10 en 1. Iets om naar uit te kijken. Ben je benieuwd wie Tim is en hoe hij klinkt? Nou, dan luister naar Radio BNT. José belt hem morgen even in de middag. Zo. En vanaf maandag na 10 uur hoor je hem dan op de radio. Zin in. Ook zin in Amy McDonald. This is the Life hoor je zo.

0: Sandveld, Anita en Duke hoorde je. Mi amor op Radio BNT. Het is zo goed als 12:30. Goedemiddag. Zometeen hoor je een nieuw rijtje van 4. 4 hits gewoon non-stop achter elkaar. Dat zometeen eens even kijken naar het weer. Het gaat langzaam geheel bewolkt. Er komen ook perioden met wat regen. En het is zo'n 23 à 25 graden. Morgen overdag blijft het droog en is het vrij zonnig met stapelwolken en wolkenvelden. Die lossen in de loop van de dag op en dan kan het op vrijdagmiddag zo'n 26 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen, waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht van 950 naar 700. Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener. Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit kiest de brouwerij voor verkoop vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener en al een belang van 15% had, neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Shakira, Shakira, Zoo hoorde je op Radio BNT als laatste in het rijtje van vier. Met ook Queen, Kind of Magic, Elo kwam voorbij. En dan ook Don't Let Go Love op Radio BNT. Het is zelfs al 20 jaar, hè, de onbetwiste koningin van het voetbal eigenlijk. Zonder dat ze überhaupt kan voetballen. Begon in 2006 met Hips Don't Lie. Speelde ze toen in de finale. En 4 jaar later scoorde ze mega hit met het officiële WK-lied. Dat was toen Waka Waka. En die plaat veranderde haar leven compleet. Op de set ontmoette ze voetballer Gerard Piqué. Met hem kreeg ze 2 zonen, die ze zelf grappend haar Waka Kids noemt. Al zijn de 2 inmiddels met flinke ruzie uit elkaar. Niet de kinderen, maar Shakira en Gerard Piqué. Nou, ook nog muzikaal WK-uitstapje in 2014. Liet ze de toernooien daarna even schieten. Maar dit jaar is ze dus weer helemaal terug, omdat het WK onder andere in Noord-Amerika is. Ze pakte Gira uit met de Dai Dai, die draaien we ook op Radio BNT. En in Nederland is dat haar grootste hit in ruim 19 jaar tijd. Hoewel Oranje natuurlijk al is uitgeschakeld, stijgt die WK-koorts voor Shakira dus vrolijk door. Radio BNT. Ze opende het toernooi al met die lekkere playback op Dai Dai. En mag ook nog optreden in de rust van de grote finale die eraan zit te komen. Ja, niet voor Nederland, maar wellicht wel dan voor onze zuidelburen. Want die hebben gisteren nog op de valreep gewonnen, hè. 2-2 tegen Senegal en daarna gewoon gewonnen en door naar de 8e finales op het WK-voetbal. Shakira hoorde je in Zoo op Radio BNT. We zijn er de hele dag. Je hoeft niks te missen van de beste hits en classics. In de vorm van zometeen Mike Posner, Cooler Than Me, Milk and Sugar, Let the Sunshine In komt er zo aan. En dit is Passenger.

Sugar, Let the Sunshine In op Radio BNT. Passenger daarvoor en Let Her Go op BNT. Het heeft een bizar mysterie aan de man Nick Kershaw. Die ken je misschien nog wel van Wouldn't It Be Good en The Riddle. Het is een geheim dat te maken heeft met een wereldberoemd popnummer uit de jaren 90. Een nummer dat werkelijk iedereen van voor naar achter kan meezingen, maar van bijna niemand weet dat Nick Kershaw de grote meester achter was. Welke track dat is, hoor je zo meteen op Radio BNT na Senna, September en eerst nog Mike Post.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Voel me zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Duncan
12: Fresh. Zometeen hoor je Senna, ook Donny is onderweg. Samen op één praat, waar blijf je nou na september? Dit is Cry For You. Summer.

TikTok. Senna, Donny, waar blijf je nou? September daarvoor, Cry For You. Welkom, Radio BNT hier. En heb je meegekregen net? Het geheim rondom Nickershow. Het was eind jaren 80, toen besloot Nickershow zelf te stoppen met optreden en zich volledig te focussen op het schrijven en produceren voor andere artiesten. Hij schreef The One and Only. Maar zijn platenmaatschappij zag er helemaal niks in voor Nick zelf en dus lag het maar een beetje op de plank. Totdat die demo ineens bij Chesney Hawkes terechtkwam. En die, destijds jonge 19-jarige, die belde Nick op met de vraag: goh, ik heb jouw liedje gehoord, de demo, zou ik die niet mogen hebben voor mijn projectje? En zo ging dat en zo werd dat een grote 90s hit, geschreven door Nickershow. Chesney Hawkes en The One and Only, die ga ik niet draaien. Maar een andere grote hit van Nickershow, toen hij er nog zin in had en toen hij gewoon nog op de voorgrond wilde treden. Midden jaren 80 was daar Nickershow. I won't let the sun go down on me.

0: Jonas Brothers, Only Human op Radio BNT. Ben je klaar voor de grootste actie die je ooit hebt gehoord op Radio BNT tot nu toe? We gaan hem vanaf maandag doen en dan maak je een week lang kans.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: Gaat nou gebeuren? De Formule 1 gaat weer verder. Binnenkort in Nederland, op Zandvoort, nog één keer. Maar de week daarvoor zijn we in België te vinden. Spa-Francorchamps. De Grand Prix daar kun je gaan zien. En de komende week op Radio BNT win je gewoon tickets. Je kunt erbij zijn, het Formule 1 weekend in België op Spa-Francorchamps. Het is heel simpel. Je gaat nu naar Facebook en Instagram. Kun je alvast je naam achterlaten met wie jij graag zou willen gaan naar die Formule 1. Reageer op die F1-post en misschien sturen we je wel een berichtje. En doe je mee volgende week in de show bij Tim tussen 10 en 1... met de Formule 1-quiz. En ook bij mij tussen 1 en 4 volgende week doen we elke dag de Formule 1-quiz. En weet je die goed te beantwoorden, al die vragen... dan kwalificeer je jezelf om kans te maken op die tickets voor de Formule 1. Dus je meldt je heel makkelijk aan. Laat even de naam achter met wie jij graag dat Formule 1-weekend... op Spa-Francorchamps zou willen beleven... Dat doe je op Facebook, dan wel Instagram en dan doe je wellicht mee met de Formule 1 quiz. En maak je kans volgende week op die tickets voor Spa-Francorchamps, de Grand Prix van België.

0: Met zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar zometeen. Op je donderdagmiddag even kijken naar het weer. Het is ondertussen bewolkt aan het raken. Er komen ook perioden met regen, 23 à 25 graden. Vanavond wordt het droog, dat is het morgen ook. Zo goed als droog, zonnig en dan ietsje warmer, 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden... voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen... waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm... met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie... in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht... van 950 naar 700... Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel... kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door... naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie... verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener... Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit... kiest de brouwerij voor verkoop... vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener... en al een belang van 15% had... neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen... en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Enrique Iglesias, Can You Hear Me? Hoorde je als laatste in het rijtje van 4 op Radio BNT. Maar ook Summer, John Travolta met Olivia Newton-John en Stromae kwam voorbij met Formidable op BNT op je donderdagmiddag. Goed nieuws te melden. 2 maanden na de grote natuurbrand op de Oorschotse Heide is nu te zien hoe krachtig de natuur herstelt. Op verschillende plekken zijn voorzichtig groene plukjes te ontdekken. Tussen wat eind april nog een compleet zwart geblakerd landschap was. De brand brak eind april uit tijdens een defensieoefening met Chinooks. Schade was enorm en duidelijk zichtbaar. Een groot deel van de heide was compleet zwart. Maar nu komt er langzaam weer een beetje groen terug. Dus dat is goed nieuws op die Oorschotse heide al daar. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier. Wij zijn er voor heel Limburg en Brabant. Dit is Radio BNT. Met een ultieme 90s classic van Fats & Small. Turnaround naar Undecided. Dit is Run Day.

0: Alyssa Cara, Scars to You're Beautiful. Welkom, dit is Radio BNT. Ik heb je hulp nodig.
1: De vertaalvraag.
0: Nieuwe opgave weer te vinden in de vertaalvraag van vandaag. Ik zoek titel en artiest. Bij een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Ik zoek deze songtekst, tenminste de vertaling hiervan. Maar wat een dwaas gelooft wanneer hij inziet, heeft geen enkel wijs mens de macht om weg te redeneren. Wat zo lijkt te zijn, is altijd beter dan niets. Er is helemaal niets behalve wat hij bewaart, beetje bij beetje, door het zo graag te willen, door het verleden te veel te herscheppen. Kwam ze wel terug of is ze überhaupt ooit weggegaan? Jeetje, wat een moeilijke tekst vandaag. Maar denk je iets te herkennen hierin? Om welke track het gaat? Je mag een poging wagen. Radio BNT is het adres voor jouw poging. Dan hoor je de desbetreffende track zometeen na 2 uur. Naar onder andere deze van Coldplay, Lil Sims en Burna Boy. Dit is We Pray op

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan 2 vakjes worden ingekleurd. 1 voor de partij en 1 voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.
8: Zo is dat vanaf maandag. Ondertussen zaten we nog hierin.
1: De vertaalvraag.
8: Met deze opgave. Het was best moeilijk vandaag. Flinke opgave ook. Maar wat een dwaas gelooft wanneer hij inziet, heeft geen enkel wijs mens de macht om weg te redeneren. Wat zo lijkt te zijn is altijd beter dan niets. Er is helemaal niets, behalve wat hij bewaart. Beetje bij beetje, door het zo graag te willen, door het verleden te veel te herscheppen. Kwam ze wel terug of is ze überhaupt ooit weggegaan? Het is een flinke labtekst die Michael McDonald met zijn Doobie Brothers had gemaakt. En ondanks dat wist Chantal het gewoon goed te raden in de vertaalvraag. Het goede antwoord van de Doobie Brothers, What a Fool Believes.

TikTok, Made It Happen. Deze hit voor Justin, Jack Style en John. Turn the Lights Off, Doobie Brothers daarvoor. En What a Fool Believes zat in de vertaalvraag. Morgen natuurlijk iets voor tweeën weer een nieuwe opgave. Hey, welkom de middag van BNT. Duncan hier met Ron Sanchez zometeen op de radio. Na Simply Red.

Finn, Fraction, Too Much Friction, de ethische klassiek op Radio BNT. Goedemiddag, iets na tweeën. En hoe gaat je middag, je donderdag? Je moet het zo benaderen, donderdag is eigenlijk Friday Light, dus je hebt praktisch gezien al bijna weekend. Als je het zo benadert, dan komt dat weekend vanzelf naar je toe. We dwingen het af op Radio BNT met de fijnste hits. Ilse de Lange en Puzzlemy hoor je zo meteen. De vrouw die duidelijk geëmotioneerd op Concert at Sea was, heb je haar gezien misschien in Zeeland? Ze vonden het zo mooi dat ze daarbij mocht staan en ze moest een traantje laten. Puzzlemy hoor je zo meteen op Radio BNT met de eeuwige discussie. Is het nu puzzel of puzzel? Wat zeg jij? Het goede antwoord is puzzel hoor. Echt geen puzzel. Nou, Puzzlemy hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst naar Kungs. En de hit waarvan je weinig hoop krijgt, maar je mag echt nog een keer naar huis vandaag. Never Going Home hoor je nu.

vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

0: bijdraait met je collega's. Is het puzzel of puzzel niet? In ieder geval Ilse de Lange. Dat is een ding wat buiten kijf staat. Hoorde je net op Radio BNT. Maroon 5 erachteraan in Animals. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits van non-stop achter elkaar. Het onderzoek is gebleken dat je werkdag wat sneller voorbij gaat. Daardoor. Het effect zul je zometeen wel merken op Radio BNT. Eerst even kijken naar het regionieuws en allereerst naar het weer. Het is bewolkt geraakt inmiddels. Ook periode met de regen richting de avond. Meer wind dan gisteren. Het is zo'n 25 graden maximaal. Morgen vrij zonnig en dan droog op enkele stapelwolken en wolkenvelden na die in de loop van de dag oplossen. Dan iets warmer, 26 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden... voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen... waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen... Komend weekend blijft het wel zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht van 950 naar 700. Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener. Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit kiest de brouwerij voor verkoop vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener en al een belang van 15% had, neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Lost Frequencies met Tom O'Dell, Black Friday op Radio BNT. Gabriel Rios, Broad Daylight, Alex Warren en Europe hoorde je. Die ultieme ethische classic, The Final Countdown op Radio BNT. De Final Countdown voor je werkdag is begonnen. Straks hoor je om 4 uur de middagshow met Erik. Die hoorde je ook al vandaag in de ochtend, maar Rosé is even een dagje vrij. Dus vanmiddag Erik Kerkhoff op de radio. Ondertussen slip ik je nog graag de middag door. Duncan hier tot 4 uur bij je. En heb je onze Facebook en Instagram al een keer bekeken? Het is leuk, dan win je ook BNT goodies. Zeker als je meedoet met onze, ja, ons zoekplaatje. Dat vind je af en toe op onze Facebook en Instagram. Dan parkeren wij de BNT-bus ergens in Limburg of Brabant. En jou is de taak te herkennen waar de BNT-bus dan geparkeerd staat. Deze keer stond die ergens met een tank op de achtergrond. Het bleek de tank te zijn van Oorlogsmuseum Overloon. En dat wist Leo van den Elzen goed te raden. En die is dan ook de winnaar geworden van het zoekplaatje van de afgelopen keer. Van harte, Leo. Wil je ook een keer meedoen? Hou ons dan in de gaten op Facebook en Instagram. De volgbutton is hartstikke gratis. @Radio BNT. Met zometeen Lady Antebellum, Need You Now. En Here's No Doubt, Don't Speak.

0: Inner City, Good Life op Radio BNT met Lady Annabelle daarvoor en Need You Now. Ik heb je hulp nodig.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik weet dat ik vraag vaak je hulp, maar ik heb het zometeen wel nodig na 3 uur. Want jij bent zometeen de DJ van Radio BNT. Rond 3:10 gaat dat gebeuren. De radio wordt dan weer 20 minuten lang van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Laat maar weten via radiobnt.nl. Dat is het siteadres. Daar kun je appen naar de studio als je ons niet al hebt toegevoegd aan onze telefoon. Aan jouw telefoon. Heel makkelijk, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat ik zo meteen voor je kan draaien. Doe ik dat zo meteen naar Pink, de vrouw die gaat trouwen. En eerst The Weeknd.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Duncan
16: Fush. Zometeen hoor je de takeover. De radio wordt 20 minuten lang van jou na Pink op de radio. Zo.

0: Amerika is helemaal in de ban van deze vrouw. Want gaat ze nou vandaag, morgen, misschien wel zaterdag of toch zondag trouwen? Het houdt Amerika bezig. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, is haar nieuwste.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En de Audio BNT met Pink de Vol. Get the party started. Yes, sir, dat is wat we gaan doen. De party starten met 20 minuten lang de takeover op de radio. Dat betekent jouw cue om te appen naar radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Je mag het laten weten. Heel makkelijk, een appje via radiobnt.nl. Goedemiddag BNT. Mag Madonna op groetjes van Cas? Dat is voldoende Cas om Madonna gedraaid te hebben.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

daagt uit om de bom tegen vloeken heel boos te maken vandaag. Want potverdorie, wat komt er lekkere muziek binnen in The Takeover. Met This Is How We Do It, Mantel Jordan, werd aangevraagd voor de kids in Breda. Die vroegen hem aan. Nick stuurde een appje daarvoor. Aan Mark die vroeg om Nielsen, Beauty and the Brains. En voor Cas was het appje Mag Madonna op. Ja, natuurlijk. Papa Don't Preach op Radio BNT. Jij bepaalt, het is de Radio BNT Takeover. Appje van Fanny, mijn irritante buurman, is vanochtend voor 4 weken naar de camping vertrokken. Dus het is hier eindelijk heerlijk stil. Kan ik lawaai maken met het verzoek van Kelly Clarkson? Dat denk ik, want daar vraagt ze om. Since you've been gone.

Aangevraagd door Fanny Kelly Clarkson, Since You've Been Gone op Radio BNT. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het, de Radio BNT takeover. Sven heeft gisteren zijn hele vakantiegeld per ongeluk, zegt hij, uitgegeven aan een nieuwe racefiets. Vraag nu om Cheap Thrills op de radio. See ya!

0: Chipperels, Radio BNT en de Takeover die erop zit. Het laatste verzoek was dit. Sia met Sonnepal en Chipperels werd aangevraagd door Sven. Morgen weer een nieuwe ronde rond 3:10. De radio 20 minuten lang van jou. Als schalen troost, zometeen 4 hits op een rij. Het rijtje van 4 komt eraan met onder andere Duran Duran en Suzanne Freekje gaat ze horen. Tot zometeen naar het regio nieuws en even kijken naar het weer nog voor vandaag. Het is behoorlijk geworden, hè? Perioden met wat regen zijn mogelijk, zo'n 23 tot 25 graden vandaag. Vanavond wordt het uiteindelijk wel weer droog en dat zal het morgen ook zijn. Vrij zonnig. De wolken gaan dan verdwijnen en volop zon met 26 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen, waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht van 950 naar 700. Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener. Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit kiest de brouwerij voor verkoop vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener en al een belang van 15% had, neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Tasha Austin als laatste in het rijtje van vier met Jennifer Lopez, Susanne Freek en Duran Duran kwam voorbij. Allemaal non-stop in dat rijtje van vier. Het is iets voor vieren, zometeen de middagshow. Erik is hier met maandag nog meer leuke dingen op Radio BNT.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Het gaat gebeuren. Het Formule 1 weekend daalt neer binnenkort op Spa-Francorchamps in België. Het leuke is, jij kunt daarbij zijn. Op 17 tot en met 19 juni, over twee weken. We hebben hier tickets liggen en die gaan we volgende week vanaf maandag weggeven. Je kunt er meedoen de hele week met de Formule 1-quiz bij Tim tussen 10 en 1 elke werkdag of bij mij tussen 1 en 4. En dan spelen we die Formule 1-quiz met je. Als je die vragen goed weet te beantwoorden, dan kom je in de grote tombola en dan kan je vrijdag gebeld worden, volgende week vrijdag, door Rosé in de middagshow. Enfin, het is duidelijk, je doet mee met de Formule 1-quiz en je kunt je aanmelden. Dat kan heel makkelijk via Facebook of Instagram. Laat er even je naam of de naam van degene met wie jij graag zou willen gaan achter in de comments bij de F1-post. Die vind je vanzelf als je even zoekt op Radio BNT. Heel simpel dus, ga naar Facebook of Instagram. Reageer met je naam of de naam met wie je zou willen gaan. En dan sturen wij jou een bericht om wellicht wel mee te doen met onze Formule 1-quiz vanaf maandag op Radio BNT. En kwalificeer jezelf voor die tickets op Spa-Francorchamps. Vanaf maandag.

Zou een van die grote Amerikaanse grote sterren ook zijn uitgenodigd voor de bruiloft dit weekend? Of vandaag, of morgen. We weten eigenlijk niet zo heel veel van Taylor Swift, haar bruiloft. Maar zou Miley Cyrus daar bijvoorbeeld bij zijn met Mark Ronson? Nothing Breaks Like a Heart hoorde je op radio BNT. Het is nu zo'n gekte in Amerika dat je ook kunt wedden op bijvoorbeeld de kleuren jurk van Taylor Swift. Ze zijn helemaal door het dolle heen om die bruiloft van Taylor Swift. Ik ben ook door het dolle heen. Ik spreek je morgen weer. Om 12 uur zometeen de middagshow. Erik Kerkhoff als stand-in voor Rosé. Zometeen hoor je hem na vieren op de radio. It's the clock.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knauwpunt Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westerschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf

Budapest. Goedemiddag. Tot een uur of zes, de middagshow van Radio BNT. Je kunt het weekend bijna ruiken op deze 2 juli Wereld UFO-dag. Met de muziek van Andrea Bocelli en David Guetta, DNA.

op de radio, je hoorde Guilty. Goedemiddag zeg. Hoe was je werkdag tot dusver? Gaat het nog een beetje? Nog een uurtje werken. Dan gaan we zo meteen met gierende banden onderweg naar huis. Straks neem ik nog wat verjaardagen met je door. En je hebt het gehoord, we gaan een hele mooie actie doen met de Formule 1. Je zou zomaar gratis naar Spa-Francorchamps kunnen. Hoe dat precies

Stel, je was eventjes helemaal alleen. Heb je mee zitten brullen met deze van Jon Bon Jovi en de zijne? In These Arms op Radio BNT, waar de muziek je raakt. En dit is er zo een die je tot de ziel raakte. Ja, het mooie is, je zingt hem gewoon al jaren mee. Begin je 90 jaar was dit een aardig hit volgens mij. Zometeen, Phil Collins, You Can't Hurry Love, Sigala komt nog voorbij. En op de radio, die prachtige Dua Lipa, Harder Than Hell.

vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.

The Sound of Motown, maar dan in de versie van Phil Collins. En ik snapte er destijds niks van. Ik als klein jochie zag de clip. Drie keer Phil Collins die aan het dansen was, aan het zingen was. En het past allemaal, maar goed, de herinnering blijft. You Can't Hurry Love op Radio BNT. Het is vandaag de 2e van juli. Margot Robbie, de dame die Barbie speelde, wordt vandaag 36. Prachtige leeftijd. Lindsay Lohan viert haar 40ste verjaardag. Marga Bult wordt vandaag 70. En de oude DJ Bart van Leeuwen, ik zeg het al een beetje, wordt vandaag 72. Zometeen het regio nieuws, de ANWB verkeersinformatie en nu Sigala op de radio. Dit is Melody.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden... voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen... waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm... met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie... in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht... van 950 naar 700... Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel... kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door... naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie... verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener... Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit... kiest de brouwerij voor verkoop... vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener... en al een belang van 15% had... neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen... en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Daardoor extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht, de andere kant op bij knooppunt de Hoogte, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Het is druk op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 1 kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, 1 half uur vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 20 minuten. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg, 1 kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is de vertraging 20 minuten. En tot zover.

Rick James, de man met losse handjes bleek later. Super Freak op Radio BNT, waar de muziek je raakt net na 4:30. Nog een klein half uurtje werken en dan inderdaad samen onderweg naar huis. Ik wijs je de weg als jij dan rijdt. Wel een beetje let op het verkeer dat rechts voorrang heeft. Dan komen we er wel, lijkt me zo. The Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.

Je kunt het nog zo leuk hebben, maar when all good things come to an end. Nelly Furtado op de radio. Je zou er bijna depressief van worden. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, ik heb een leuke werkdag gehad. Maar ook aan die werkdag komt langzaam maar zeker een eind. We gaan even kijken naar 1985, 2 juli. General Motors plaatst op die dag de eerste navigatiesystemen in auto's. Het systeem werkt met een computer in het dashboard en kaarten die elektronisch zijn opgeslagen op cassettebandjes, zoals de eerste computers dat ook deed. Het succes was trouwens geen succes. Later zouden navigatiesystemen die werken met behulp van satellieten wel een succes worden. Ik was een tijdje geleden in Spanje, dat is het mooie. Dan heb je gewoon Nederland.

Ik vond dat de combi die ik niet aan zag komen, maar hij werkt wel. Tina Turner met Eros Ramazzotti en de prachtige Cosa della Vita. In het komende uur ga ik je vertellen hoe jij zomaar vrijkaarten kunt winnen voor Spa-Francorchamps. En dan weet je waar ik het over heb. Formule 1, Max Verstappen en al wat iets meer zei. Je hoort het na 5 uur. De laatste minuten van je werkdag tikken weg met Train. 50 Ways to Say Goodbye.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur vertraging. En op de N322 Nieuwendijk Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De BNT middag. Show.

De zon spettert uit je speakers met Accent en Kylie op de radio. Net 5 uur geweest. Hè? Nou, je werkdag zit erop. We gaan samen met gierende banden onderweg naar huis. Of blijf je nog even? Ben je net als Samuel Welten met de bankzitters? Stiekem een uitsloper.

David Byrne en de Talking Heads en A Road to Nowhere hadden in het begin van de jaren 80 een paar hele grote hits. En ja, daarna is het stilgebleven rond deze band. Hey, de ronkende motoren, de legendarische bocht au rouge en hopelijk Max Verstappen op de hoogste treden van het podium. Het zou zomaar kunnen. Radio BNT stuurt je naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. We hebben 2x2 tickets klaar liggen voor dit waanzinnige race-spectakel. Speel mee met de Formule 1 quiz op de radio, maar kans op die finale plek. Surf nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Reageer onder de F1-post en wie weet bellen we je op voor de Stargrid. Ja, je hoorde, ik kreeg al een berichtje. Alle vrienden en bekenden hebben zoiets van, kun je iets voor mij doen? Nee. De luisteraars van BNT, die maken kans op deze prachtige prijs. Check het dus even op onze online kanalen. Zometeen Eva Max, naar Agden de Munnik. Het is om de goden verzoeken. Het regent, zonnestralen.

Eva Max hier op de radio. Zout hoor je op de radio. Zout, dat moet je genoeg tot je nemen als het weer heel warm wordt. Dit weekend trouwens, mooie temperatuur. Maar dat we gewoon lekker zomers. Niet dat benauwde, gewoon lekker zomers. Dat is ook wel eens lekker om dat te voelen, hè? Straks Douwe Bob nog op de radio. We hebben het regio nieuws, de verkeersinformatie, want we houden je altijd op de hoogte. En eerst hoor je Tears for Fears uit Songs from a Big Chair. Prachtige album met Everybody Wants to Rule the World.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden... voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen... waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm... met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie... in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht... van 950 naar 700... Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel... kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door... naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie... verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener. Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit... kiest de brouwerij voor verkoop... vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener... en al een belang van 15% had... neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Kingston Town, UB40 op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Kijk, dat weet ik zeker op deze donderdagmiddag. Het weekend zit al een beetje in de koken. Ja toch, sommige mensen hebben zelfs morgen een dagje vrij. Geniet ervan, maar doe dat met de radio aan. Want Radio BNT kun je in heel Brabant en Limburg beluisteren via DAB+. En natuurlijk online. En sterker nog, je kunt ons ook mee op vakantie nemen. Dus check die site, check onze app. Dat is hartstikke mooi. Marshmallow met Kane Brown. Miles on it. New truck, big

Dat is een ABC'tje, toch? The Night You Murdered Love van deze band. Die eigenlijk één heel mooi album hebben uitgebracht. En dat was eigenlijk meer dan voldoende. Zeker weten. En gelukkig hebben we daar het krentje uit de pap van gehaald. ABC op Radio BNT. Straks aan Enrique Iglesias naar Bruno Mars.

Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

Ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op

Enrique Iglesias. Wat een prachtige naam. En hij heeft zijn vader inmiddels doen vergeten. Weet je nog wie de vader was? Julio, inderdaad. Ja, even gewoon ter informatie. Het is alweer bijna 6:00. Ik hoop dat je nog een mooie avond tegemoet gaat. Radio BNT is ook 's avonds zeker de moeite waard. Morgenochtend om 7:00 sta ik graag weer aan de rand van je bed om je wakker te schudden voor een vrolijke vrijdag. Dit is Alexis Jordan op de valreep, wat mij betreft, met Happiness.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen, waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht van 950 naar 700. Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener. Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit kiest de brouwerij voor verkoop vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener en al een belang van 15% had, neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen. Onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder. 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio BNT.

Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De wekenlange hittegolf in Limburg is vandaag officieel ten einde gekomen. Meteo Limburg meldt dat de maximumtemperatuur met 24 graden... voor het eerst sinds 16 juni onder de grens van 25 graden is gedoken. De hittegolf stond daarmee op 16 dagen... waarmee het record uit 2018 niet is verbroken. Dat stond toen op een hittegolf van 28 dagen. Komend weekend blijft het wel zomers warm... met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Het aantal plekken op de centrale ontvangstlocatie... in het asielzoekerscentrum in Budel is teruggebracht... van 950 naar 700... Volgens de gemeente Kranendonk is dit een geplande stap in de afbouw van de locatie. Door de aanhoudende instroomdruk in Ter Apel... kan het totale aantal asielzoekers in Budel echter nog niet omlaag. Er stromen nu tijdelijk meer mensen door... naar de reguliere AZC-opvang binnen de kazerne. Eind dit jaar moet de capaciteit van de centrale ontvangstlocatie... verder krimpen naar 550 plekken. En bierbrouwerij Gols wordt volledig eigenaar van Gulpener... Dat heeft de directie van het Limburgse familiebedrijf vanochtend bekendgemaakt. Na 200 jaar en 8 generaties in familiebezit... kiest de brouwerij voor verkoop... vanwege de structureel dalende biermarkt sinds 2018. Gols, dat al 30 jaar nauw samenwerkt met Gulpener... en al een belang van 15% had... neemt alle merken en de 60 medewerkers over. De naam, de productielocatie in Gulpen... en de zelfstandige identiteit blijven behouden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie!
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide stelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Betten ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdriemt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio

maandag. Kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Odido. Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1-quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook- of Instagram-pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1-actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 21:50. De wind zwakt af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio

0: gastou, joga a mão pra cima e balança!
1: Zet jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

0: van Conchon. Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.
1: Hey, I'm Lars Smith.
2: Hey guys, it's Nile Horn here.
0: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

Toren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.